Dat is Hank Marr met Greasy Spoon, Sweet Nancy, Marsanova, I Remember New York en The Out Crowd. De sound van Marr op het befaamde Hammond B3-orgel is viezig, vet.

Just a Closer Walk with Thee van de plaat Hank and Frank uit 1997. Op tenorsaxofoon Frank Foster. Hank Marr overleed in 2004 op 77-jarige leeftijd.

Dat was Henk Marr met Jim Dogg en Just a Closer Walk with Thee. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaarman. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

U luistert naar de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Het wordt samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering de nieuwe Killer B3 special, een aflevering over een klassieke orgel-jazzplaat. En de keuze is gevallen op Charles Eland en Black Talk. En we beginnen met het titelnummer, uiteraard is ook getiteld Black Talk.

En het was Black Talk van Charles Eland. Black Talk is in december 1969 opgenomen in de studio van de befaamde opnametechnicus Rudy van Gelder en verschenen op Prestige in 1970. En het is een van de meest geslaagde Hammond-funk-platen. Charles Eland beperkte zich niet tot blues-clichés en wist het energieniveau knap hoog te houden. Zijn stevige voetenspel op het baspedaal is legendarisch. Eland was bovendien gewaagd aan de drummer van dienst, Idris Mohammed. En de uit New Orleans afkomstige drummer speelde funkritmes net iets anders dan gebruikelijk. Zijn spel op de basdrum, roffels en accenten putte uit de second beat van de Mardi Gras en ritmes van de Indianen. En ook zijn groove is constant en intens. En voorafgaand speelde Eland en Mohammed in 1968 al samen op twee platen van alt-saxofonist en talentscout Lou Donaldson. Ze waren dus al bekend met elkaars spel en daarna zouden de twee overigens ook nog samen spelen op twee platen van tenorsaxofonist Rusty Bryant. En dit alles, dit voorbereidend werk zou je kunnen zeggen, dat tilde natuurlijk Black Talk uit boven het gemiddelde. Solisten als tenorsaxofonist Houston Person en de ondergewaardeerde trompetist Virgil Jones, die maakte het plaatje compleet. De bijnaam van Charles Eland was de Mighty Burner. En dat is ook de titel van het tweede nummer van de plaat. En de A-kant van de plaat die wordt afgesloten met Here Comes Charlie. Kant B is in beslag genomen door twee covers van pop- en R&B nummers. Eerst Aquarius. Aquarius was geschreven voor de musical Hair in 1967. En in 1969 was het nummer een hit voor de R&B groep The Fifth Dimension. En opvallend zijn de polyritmische details van drummer Mohammed tijdens de melodielijn, duidelijk geïnspireerd door Elvin Jones. Black Talk werd afgesloten door Eland's cover van de hit More Today Than Yesterday van de Spiral Staircase.

Dit is de Concertzender met het programma over soul jazz Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Less is More, de eerste aflevering over pianist Les McCann. We beginnen met On Time.

Je hoorde Les McCann met On Time. In 1962 opgenomen met Joe Pass op gitaar, Leroy Vinneker op bas en Leroy Henderson op slagwerk. Les McCann is geboren in 1935 in Lexington, Kentucky. Hij heeft inmiddels de eerbiedwaardige leeftijd bereikt van 85. In een programma over soul jazz mag Les McCann natuurlijk niet ontbreken. Hij is een van de bekendste artiesten in het genre. Zijn spel is een bruisende mengeling van blues en gospel. Later in zijn loopbaan was hij ook een van de eerste populaire jazz-funk-artiesten. Zijn loopbaan als opnameartiest begon in 1960 op het Pacific Jazz Label uit Los Angeles. McCann viel meteen in de smaak en reeg de platen voor het label vanaf dat moment aaneen. Hij noemde zijn trio voortaan Les McCann Limited en zijn eerste plaat heet The Truth. Daarvan draaien we Fakushna en Fish This Week. Op bas Leroy Vinneker en op slagwerk Ron Jefferson. Daarna de bluesklassieker Willow Weep For Me. McCann's trio is hier in 1960 te gast op de plaat It's About Time van tenorsaxofonist Teddy Edwards. We gaan verder met McCann's versie van de iconische compositie van John Lewis, Django. Vanaf 1961 was de bassist van dienst Herbie Lewis. Daarna hoor je McCann als pianist op de plaat Something Special van organist Richard Groove Holmes. Op de titeltrack van die plaat uit 1962 speelt ook tenorsaxofonist Clifford Scott onder het pseudoniem Joe Splink. Ten slotte So What van Miles Davis. Het trio van McCann voegde deze snelle versie toe aan de plaat On Time uit 1962.

0: Bij de Concertzender gaan we verder met ons programma over Soul Jazz, Groove and Grease. Een programma dat wordt samengesteld door François van der Linden. In deze aflevering Less is More, de tweede aflevering over pianist Les McCann. We horen Les McCann in deze aflevering met live optredens. En we beginnen met Gone On and Get That Church.
1: We like to do Gone On and Get That Church.

0: En zo hoorde u aan het begin van deze aflevering van Groove and Grease Les McKen met Gone On and Get That Church. Op bas Herbie Lewis en op drums Ron Jefferson. De plaat in San Francisco uit 1961 was de eerste in een reeks live platen van Les McKen op de labels Pacific, Limelight en Atlantic. Het wekt geen verbazing dat de recht toe recht aan stijl van Les McKen er bij publiek als koek inging. Sommige critici, met name die van Downbeat Magazine, vonden die toegankelijkheid maar verdacht. John S. Wilson typeerde McKen's spel in 1961 als levendig maar oppervlakkig, aardse swing maar in essentie anoniem. Ongetwijfeld was McKen er zich van bewust dat hij niet op het niveau van Bill Evans en Sonny Clarke musiceerde. McKen was een ras entertainer en hij antwoordde Downbeat Magazine met een korte en droogkomisch ingestuurde brief. Ik heb vernomen dat Downbeat nogal negatief over ons is geweest. Dank u wel. In de liner notes van Pretty Lady and the Truth wijdt McKen uit over de nuchtere visie van hem. Ik wil dat mijn muziek op de emoties van mensen werkt. Ik denk dat mijn muziek bij iedereen fijne herinneringen aan de goede oude tijd terugbrengt. Veel muziek is tegenwoordig zo gespannen. Je voelt je er van binnen niet lekker bij. En wij willen juist een blij gevoel op het podium overbrengen. En over de gospel-invloed zegt McKen ook wat, namelijk, ik hou van gospel. Ik ging naar de kerk in mijn geboorteplaats Lexington in Kentucky en het maakte me in principe niet uit wat voor muziek iemand maakt. Als deze of gene gozer meent wat hij speelt, dan is het goed. En het kan dan religieus zijn of niet. Goed, dit gezegd hebben, dan gaan wij verder met een reeks onstuimig swingende live optredens van Les McKen. We beginnen met Chipmunk en A Little Three Quarter for God and Co. van de plaat In New York uit 1962, opgenomen in The Village Gate in New York. Op trompet Blue Mitchell, tenor saxofonist Stanley Turrentine en bas bespeeld door Herbie Lewis en de drums Ron Jefferson. Daarna Dizzy Gillespie's Wouldn't You van de plaat Place the Shampoo uit 1963, ook opgenomen in The Village Gate en wederom met Herbie Lewis en Ron Jefferson. En dan gaan we verder met Giddim Grits van de plaat Spanish Onions, een After Hours optreden in het Squire Theater in Los Angeles in 1963. Op bas hoort u dan Victor Kaskin, drums Paul Humphrey. En als laatste in dit blok Jubilation van collega-pianist Junior Mans. Het staat op de plaat The Shout, live opgenomen in The Bit in Los Angeles in 1960. En daar hoort u op bas Leroy Vinegar en drums Ron Jefferson.
1: For Pacific Jazz Records, ladies and gentlemen, Les McKen, Limited.

0: Ja, dit was een track van Matthew Dear. Ook op het Ghostly International label van zijn nieuwe album Beams. En daarvoor was het Hatred Pearls van het album Loyal van Ghostly International. Dus dat was even een update van wat Ghostly International deze maand uit gaat brengen.
1: Ja, en we hadden al beloofd dat het niks met elkaar te maken zou hebben, want we gaan van links naar rechts. En ik ga weer een hele andere kant op, want ik had in mijn verlanglijstje een plaats staan die ik eigenlijk nog heel weinig heb gedraaid, volgens mij in Jazz Not Jazz. Maar dat is de plaat van Bart Wiertje. Dat is een beetje in het kader van de Edison, waar Martin Fonse de echte Edison had gewonnen, had Bart de Fopper gewonnen. Maar niet ten onrechte, want hij heeft een onwijs goede plaat gemaakt. Die heet iDreamer. En dat heeft hij gemaakt met de trompetist Nicholas Payton. Bart toert daar heel veel mee in binnen- en buitenland. En ik wil graag twee bijzondere stukken draaien van dat plaat. Van die plaat. En dat heet Grow Path 1. En dan slaan we nummer 2 over. En dan doen we daar gelijk achteraan Grow Path nummer 3.

0: iDreamer hoorde je. Bart Wiertz, zijn plaat daar, die vorig jaar een Edison voor de beste publieksprijs jazz voor won. Bart Wiertz, een te gekke alt-saxofonist. Misschien ken je hem nog van vroeger. Had hij een bandje dat is helaas gestorven. Dat heette Monsieur Dubois. Dat was een beetje een band die in de groovehoek zat van de New Cool Collective.
1: Dit is hele andere muziek opeens. Als je dat vergelijkt met Monsieur...
0: Totaal anders. Hij is natuurlijk een jazz-saxofonist. En ik denk dat hij bij Dubois altijd heeft gespeeld in het groove-segment. En dat hij ook een keer een jazzplaat wilde maken. Hij zit overigens trouwens ook in het Aardvark. Dat is een saxofoonkwartet met onder andere Matt de Erker. En dat is dan alleen maar weer saxofoon. En dat is dan weer een andere kant van waar zeg maar, meer geïmproviseerde muziek wordt vermengd met gecomponeerde muziek. Of meer richting de klassieke. Maar in ieder geval, te gekke saxofonist Bart Wiertz.
1: Zeker. Ja, ik wil nu toch even verder gaan met de ontdekking van het jaar ongeveer. We hebben daar 2 weken geleden voor het eerst wat van gedraaid. Van Lewis Cole en Genevieve Artadi.
0: Genevieve. Sorry, maar ik moet dat gewoon zeggen. Ja, Genevieve Artadi.
1: Genevieve, ja. Is ook een stuk van Miles wat zo heet. Dus ik had het moeten weten. Wat natuurlijk hele frisse en hippe muziek is uit L.A. Wat nog niet zo bekend is, gek genoeg. Afgelopen week heb ik het in die mix uitzending die we gemaakt hebben... heb ik ook nog 2 tracks van het laatste album laten horen. Maar toen ik verder onderzoek deed, kwam ik erachter dat Lewis Cole en Genevieve Artadi ook al solo projecten hadden. En ik wil nu een paar tracks draaien van de soloplaten van Lewis Cole. Hij heeft er 2 gemaakt. Van de eerste wil ik draaien het nummer Ghost Story en van de tweede Your Moon.

0: Ja, Lewis Cole met allereerst Ghost Story en daarna de track Your Moon.
1: Wat een space muziek is dit ook.
0: Ja, dit is, je hoort wel duidelijk dat het een soort begin is, een start van zijn... je hoort nog dat het allemaal qua mix en alles nog iets minder klinkt dan die laatste album vooral. Maar de fundering is er zeker al, zeg maar.
1: Ja, en ik zat hem ook even op te zoeken op Spotify. En je vindt allemaal gekke filmpjes dat hij zelf zit te drummen. En het ziet er inderdaad uit alsof het een soort Lewis Taylor is die thuis helemaal die producties maakt. Die tegenwoordig inderdaad heel vet klinken.
0: Ja.
1: Gecombineerd met gewoon eigenlijk hele simpele basis microfoontjes bij zijn drumstel en lekker mee rachen.
0: Ja, het grappige is inderdaad dat alles is terug te zien op YouTube. Dat kan ik de luisteraars zeker aanraden. Lewis Cole en Genevieve Artadi intypen. En het grappige is dat je het hele, eigenlijk het opnameproces, hebben ze bij elke track als een soort clip al laten ze dat zien. Dus je ziet als hij de drumpartij speelt, zie je dat dat de oorspronkelijke drumpartij is die hij uiteindelijk in de track gebruikt. Dus het is vooral zeer inspirerend.
1: Leuk. Ik ga even heel iets anders draaien. Ik kwam op mijn pad, en dat was namelijk het pad van Jazzism. Dat is het tijdschrift wat verbonden is met dit programma. Er staat een leuk artikel van een Nederlandse, ik moet eigenlijk zeggen een Duitse pianist, maar die in Nederland woonachtig is en in Amsterdam op het conservatorium heeft gestudeerd. Frans van Schossi, die heeft een plaat gemaakt en dat vond ik een bijzondere plaat om daar ook aandacht aan te geven. Hij speelt daar onder andere met Jeffrey Bruinsma, de violist. En hij heeft ook een heel aparte drummer die ik nog ken van Lavaloo. Die heet Jonga Soon. En daar heeft hij een quintet mee gevormd. We gaan twee tracks draaien van zijn nieuwe plaat.

0: Down the River. Zo heette deze track van Frans van Schossi. When the World Comes Home. Een hele bijzondere plaat. Daar gaan we volgende week meer van draaien. Maar de tijd zit er bijna op. We hebben nog een paar minuten om afscheid te nemen van dit uur Jazz Not Jazz. Wil je meer horen, dan kan je luisteren op jazznotjazzradio.nl of op de concertzender.nl voor uitzending gemist, oude uitzendingen of de carousel waar het themakanaal Jazz Not Jazz ook te beluisteren is. Wat is de laatste snippet die je voor ons hebt, Ruud?
1: Ja, de laatste track die we willen draaien is natuurlijk de track van de laatste Benjamin Herman plaat, die heet Deal. Ontzettend interessant project. Helemaal in de oude stijl opgenomen, met oude galmen, met een heel orkest erbij, strijkersorkest.
0: Uit Praag.
1: En niet te vergeten Manuel Hugas, die een wereldrol speelt op basgitaar met een hele specifieke bassound. Wil ik het nummer draaien, Room 1618.

Dit is de Concertzender met het programma over soul, jazz, groove en grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een kakelverse Killer B3 special, een aflevering over een klassieke en invloedrijke orgel-jazzplaat. De keuze is gevallen op Larry Young en Unity. We beginnen met Zoltán.

Dat was Larry Young met Zoltan, een compositie van Woody Shaw. Larry Young werd bijgestaan door trompetist Woody Shaw, tenorsaxofonist Joe Henderson en slagwerker Elvin Jones. Even wat biografische gegevens over Larry Young. Hij werd in 1940 geboren in Newark, New Jersey. Aanvankelijk speelde Young soul jazz en was hij, zoals velen, beïnvloed door pionier Jimmy Smith. Hij nam platen op voor Prestige en speelde met saxofonisten Jimmy Forrest en Lou Donaldson en gitarist Thornel Swartz. Midden jaren 60 heeft Young zich de harmonische vernieuwingen van John Coltrane eigen gemaakt. Platen met gitarist Grant Green en drummer Elvin Jones geven al een voorzetje. Maar het is Unity waarop Young's visie voor het eerst in zijn totaliteit voor het voetlicht komt. Daarna maakt Young voor Blue Note nog een serie progressieve orgeljazzplaten. Vanwege de invloed van Coltrane werd Young ook wel de Coltrane of Organ Jazz genoemd. Unity is Young's meest geliefde plaat. En het is opvallend dat de plaat tot op de dag van vandaag niet alleen Hammond-liefhebbers aanspreekt, maar ook jazzfans die voorheen weinig ophadden met orgeljazz. Unity is duidelijk anders van opzet dan hetgeen er verschenen was sinds de bebop en de blues van Jimmy Smith. De muziek borduurt voort op de modale structuren die door George Russell, Miles Davis en John Coltrane waren geïntroduceerd. Young maakt tevens gebruik van de ongebruikelijke lydische toonladder. Ook de hele toons toonladder, die men in het werk van Thelonious Monk terughoorde, komt aan bod. De sound van Young's Hammond-orgel is opvallend helder, voornamelijk door het spaarzame gebruik van de vibrerende Leslie-speaker. De in het genre gebruikelijke opzwepende climaxen laat Young achterwege. Young beïnvloedde zo generaties organisten als Larry Goldings en Sam Jahel. De schatplichtige Nederlandse organist Arno Krijger zegt over Young: "Het is gewoon heel uitdagende muziek. Hij speelt dan toevallig orgel, maar ik denk dat Young op elk instrument dit soort complexe, moderne muziek had gespeeld." De polyritmiek van Elvin Jones geeft de solisten bovendien veel vrijheid. Die solisten bestaan naast Young uit tenorsaxofonist Joe Henderson en trompetist Woody Shaw. Henderson was inmiddels een gevestigde naam op Blue Note. Shaw was een piepjonge sensatie en verantwoordelijk voor 3 composities. Dit alles en het feit dat Unity op het legendarische Blue Note is verschenen, heeft dus tot gevolg dat de plaat een behoorlijke iconische status heeft bereikt. In dit blok het vervolg van Unity met Monk's Dream van Thelonious Monk, If van Joe Henderson, The Moon Train van Woody Shaw, Softly as in a Morning Sunrise en Beyond All Limits van Woody Shaw.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag I Like Ike, een aflevering over tenorsaxofonist Ike Quebec. We beginnen met Mardi Gras.

Dat was Ike Quebec met Mardi Gras. Sir Charles Thompson op orgel, Milt Hinton op bas en J.C. Hurd op drums. We kennen Ike Quebec eigenlijk alleen van zijn platen op Blue Note begin jaren 60. Maar dat zijn ook hele geliefde opnames en die periode is de climax van Quebecs loopbaan. Geboren in Newark, New Jersey in 1918, was hij eind jaren 20 al actief. Hij was danser en pianist, maar maakte al snel van tenorsaxofoon zijn belangrijkste instrument. Hij speelde vanaf de jaren 40 in het swingtijdperk met onder andere Ella Fitzgerald, Benny Carter, Coleman Hawkins en Cab Calloway. Quebec was zoals iedereen natuurlijk beïnvloed door Coleman Hawkins en hij had ook iets weg van Ben Webster. Quebec nam muziek op voor Blue Note en ontwikkelde zich bij dat label ook als arrangeur en talentscout. Zo was hij bijvoorbeeld betrokken bij de ontdekking van Thelonious Monk en Bud Powell. In de jaren 50 verdween Quebec grotendeels uit beeld. Hij kampte met een heroïneverslaving. Bovendien was door de ontwikkeling van moderne jazz de aandacht voor saxofonisten uit de big band verslapt. Eind jaren 50 dook Quebec toch weer op. Alfred Lion, de baas van Blue Note, had een zwak voor hem en wilde het met het uitgeven van een serie singles voor de jukeboxmarkt wel weer met hem proberen. De singles werden goed ontvangen en vervolgens was Quebec weer regelmatig te vinden in de studio van Rudy van Gelder in Englewood Cliffs, New Jersey. Zijn serie platen op Blue Note bestonden uit standards, ballads en blues en gingen erin als koek. Helaas kon Quebec niet lang genieten van zijn comeback. In 1963 verstierf de boomlange saxofonist aan longkanker. In het volgende blokje muziek eerst Heavy Soul van het album Heavy Soul uit 1962. Op orgel Freddie Roach, op bas Milt Hinton en drums Al Harewood. Vervolgens Brother Can You Spare a Dime. Daarna met dezelfde bezetting All Men River van de plaat It Might As Well Be Spring. Beide platen zijn opgenomen aan het eind van 1961. Heavy Soul echter kreeg van Alfred Lion in 1962 wat release betreft de voorkeur. We gaan verder met de ballad Blue and Sentimental en een compositie van Quebec Like. Beide staan op de plaat Blue and Sentimental. Op gitaar Grant Green, bas Paul Chambers en drums Philly Joe Jones. Quebec speelt piano achter de solo's van Grant Green. Quebec heeft niet lang van zijn topperiode kunnen genieten. Zowel It Might As Well Be Spring als Blue and Sentimental werden net na zijn dood uitgegeven. De schoorsteen moest tenslotte blijven roken bij Blue Note. Enig sentiment zal Alfred Lion niettemin niet vreemd zijn geweest. De moderne jazzfan is hem dan hoe dan ook dankbaar. In het volgende blokje muziek hoor je zowel opname van postuum uitgegeven muziek als muziek waar Ike zelf ook gelukkig nog met genoegen op terug kon kijken. Maar nu eerst Heavy Soul, Brother Can You Spare Me a Dime, All Men River en Sentimental en ook nog Like.

0: Ja, dit was de track Generational van de band The Invisible. En daarvoor hoorde je Jazzy Ware, No To Love. En de overeenkomst van deze twee albums, deze twee tracks, is Dave Okumu, de producer van Jazzy Ware. En The Invisibles is zijn eigen project. En die Dave Okumu is een hele bekende gitarist in de Engelse jazz scene. En hij heeft onder andere samengespeeld met Finn Peters, die wij ook al vaak gedraaid hebben. Is een beetje ontdekt door Matthew Herbert, ook een bekende naam in de hippe jazz electro scene. En zijn eigen project heet dus The Invisible. En in deze band zitten verder Tom Herbert op bas en Sins en Leo Taylor op drums. Het album heet Rispa.
1: Ja, over electro jazz gesproken. We luisteren veel electro jazz in dit programma. En dat is heel vaak, komt dat uit LA. Ghostly International, Brain Feeder. Veel muziek die misschien wel door Flying Lotus bekend is geworden aan het grote publiek. Maar je hebt ook een Europees center. En dat is misschien een heel klein centertje wat in Wenen zich afspeelt. A Fine Records. Rondom drie mannen. De Clonius, Sid Rim
0: en Dorian Concept.
1: Dat zijn eigenlijk volgens mij drie vrienden die bij elkaar wonen en met elkaar muziek maken. Af en toe krijgen we daar nieuws over. En ik wilde twee tracks achter elkaar gaan draaien. Namelijk Sid Rim, die heeft ook weer een Soundcloud. En dat is ook heel leuk om eens een keer te checken. Om Soundcloud, het is een website waarop je muziek kan zetten die je misschien niet necessarily wil uitbrengen op cd. Maar toch wil sharen met de wereld. Deze gast die heeft een Sid Rim heeft een remix gemaakt van een track van de Tribe Called Quest. Die we eerst gaan draaien. Tribe Called Quest, dit gaat over in de remix van Sid Rim. En de track heet Once Again.

0: Ja, dit is een remix van Sid Rim. Met een remix van The Tribe Called Quest. Helemaal te gek gemaakt. Ik vraag me dan af hoe die los aan de rap komt. Ik denk dat hij dat toch gekregen heeft op een of andere manier.
1: Ja, ik weet het niet. Het zijn oude platen op Beats, Rhymes and Life. Dus misschien zijn die tracks al inmiddels in omloop of zo.
0: Maar wat hier mooi op aansluit in ieder geval, is om toch weer even naar de overkant te gaan van de oceaan. En toch naar L.A. te gaan, waar toch die Flying Lotus scene bezig is om bekend te worden. Er is een hele te gekke track die nu aangezet wordt. En die is van Mike Gao en die heet Don't Fake the Funk.

0: Ja, dit waren de nieuwe tracks uit L.A. Onder andere Matthew David, dat was de laatste track die je hoorde. Tape 1, dat is een hele ambient-achtige plaat van Matthew David. De plaat, het album heet Disc 2. Daarvoor draaiden we Monopoly, Manifestations. De track heet Needs Deodorant, ook een hele goede titel. En daarvoor dus Mike Gao met Don't Fake the Funk. Zeg maar de nieuwe tracks op Brainfeeder en een aantal andere labels. Wat ook een aanrader is, als je nou verzamelaars zoekt waar zeg maar alle artiesten op staan, dan kunt u luisteren naar Roadkill. Dat is, die hebben al 3 verzamelalbums uitgebracht. Zoek het op internet. Dat staan 30, 40 tracks op per verzamelalbum. En dat zijn alle nieuwe upcoming LA producers.
1: Je had vorig jaar had je nog zo'n serie LA Sessions, heet
0: ja,
1: dat geloof ik.
0: Ja, die is gestopt volgens mij. Ik kan het in ieder geval niet meer vinden.
1: Was dat ook niet Ghost International?
0: Nee, dat was gewoon dat was het label.
1: Dat was het label en ja. Die bracht de verzamelaars uit. Dat was heel gek.
0: Ja, maar die hadden altijd 3 trackjes. Maar dit is echt gewoon een verzamelaar vol met 20, 25 tracks. Ja. Van,
1: Leuk. Ja. Ja, te gek. Ik draaide net die track, die remix eigenlijk, van de Europese kant weer. En ik wilde eigenlijk nog iets draaien, want dat is van Sixtus Price. Ik weet niet of je dat kent. Zeg maar, je hebt die 3 gasten, Sid Rim, de Clonies en Dorian Concept. En die hebben dus nog een mat die erbij gekregen. Sixtus Price. Ik vind dat helemaal te gek. Het is ook een soort underground producer, DJ. Ik weet eigenlijk geen eens wat hij zelf speelt. Maar hij heeft een track gemaakt en die heet Samba Feeling Beans. Korte track. Hij noemt het teaser, maar volgens mij is het gewoon zijn track die uitkomt. Waarschijnlijk op dat Fine Records waar al die jongens op uitbrengen. Deze track, Samba Feeling Being This, Sixtus Price.

0: Sixtus Price hoor je van een geweldige track. Samba Feeling Being This uit Wenen.
1: Ja, we gaan door denk ik in dezelfde stijl. Er zijn nog een aantal tracks uitgekomen. Waaronder Higher van Strange Loop en You Are

0: En dat brengt ons tot het slot van Jazz Not Jazz. We hebben nog een paar minuutjes waarin we je ook willen mededelen dat we volgende week natuurlijk weer zijn op dinsdagavond. Maar dat je ook deze uitzending en andere uitzendingen kan beluisteren op jazznotjazzradio.nl of uitzending gemist bij concertzender.nl. Ook voor meer informatie. We hebben nog één track waar we een stukje van kunnen draaien, maar raad wie? Coltrane. Die heeft een hele mooie plaat gemaakt. En het slotstuk van die plaat is een stuk van Paul Motion, Phantasm. Met onder andere Gary Allen en Joe Lovano. Daarmee gaan we eruit. Ruben, bedankt. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linden. Vandaag When Sonny Comes Marching Home, een portret van organist Sonny Phillips. We beginnen met Make It Plain.

Dat was Sonny Phillips met Make It Plain. Eddie Pathant op tenorsaxofoon, Melvin Sparks gitaar, bas Jimmy Lewis en drums Ben Dixon. Organist Sonny Phillips is geboren in Mobile, Alabama in 1936. Hij begon als pianist en zou nog regelmatig als pianist te horen zijn, maar hij is toch vooral bekend geworden als organist. Alhoewel bekend. Nou ja, dat is iets te veel gezegd hoor. Een grote naam is Sonny Phillips nooit geworden, maar liefhebbers van orgeljazz en souljazz hebben de weg naar zijn werk altijd wel weten te vinden. Zoals velen werd Phillips geïnspireerd door het orakel van de orgeljazz Jimmy Smith. Vanaf eind jaren 60 speelde Phillips met onder andere Gene Ammons, Lou Donaldson en Eddie Harris. Phillips debuteerde in 1969 op Prestige, dat zich na de glorietijd van de hardbop meer en meer focuste op soul en funk jazz. Dan waren ze bij de funky en bluesy Sonny Phillips aan het goede adres. Hij maakte 3 platen als leider op dat label. We draaien van zijn laatste plaat, Black on Black, een compositie van Phillips, Check It Out. Op tenorsax Rusty Bryant, gitaar Melvin Sparks, bas Jimmy Lewis en drums Bernard Purdy. Ook het langzame bluesnummer, The Other Blues, is van Phillips. Het staat op de debuutplaat van Phillips, Sure Enough, en u hoort op tenorsax Houston Person, Boogaloo Joe Jones op gitaar, bas Bob Bushnell en drums Bernard Purdy. Phillips was een graag geziene gast bij collega's op het Prestige label. U hoort eerst Rusty Bryant met Streaker Lean, Grant Green op gitaar, Bob Bushnell, bas Herbie Lovell op drums. Daarna gitarist Boogaloo Joe Jones met Sunshine Alley, Grover Washington Jr. op tenorsax, Jimmy Lewis op bas en Bernard Purdy op drums. Als laatste in dit blokje gitarist Billy Butler met The Butler Did It. En op tenorsax Jerome Richardson, bas Chuck Rainey en Jimmy Johnson drums. Hier is Phillips op elektrische piano.

luisteraars, dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease, samengesteld door François van der Linde. Vandaag, Houston, the Eagle has landed. En dat is een aflevering over tenorsaxofonist Houston Pearson. We beginnen met Soul Dance.

U hoorde Houston Person met Soul Dance. Billy Gardner op orgel, Boogaloo Joe Jones gitaar en Frankie Jones op drums. In 1969 zette Neil Armstrong voet op de maan. Louis Armstrong, verantwoordelijk voor de allereerste grote sprong in de wereld van de jazz, ja, je zou dus kunnen zeggen, ook ten gunste van de mensheid, was toen 68 jaar. Person werd toen 32. De tenorsaxofonist uit Florence, South Carolina, had al wat stappen gemaakt, vooral in de band van organist Johnny Hammond Smith. Als leider was Person nog niet zo bekend. Dat veranderde in 1969 toen Jamila een grote hit werd in de zwarte gemeenschap. Het funky jazznummer was de single van Person's zesde plaat op het prestige label Goodness. In het komende muziekblokje eerst Jamila met onder andere Sonny Phillips op orgel. Maar voordat we dat doen, eerst toch een toelichting op de andere nummers. Eind jaren 60, begin jaren 70 maakte Houston Person een serie platen in het soul jazz genre op prestige. En die waren geïnspireerd op funk, blues en gospel. U hoort dan zometeen ook Chocomotive uit 1967. Op piano Cedar Walton en een zeldzame rol op vibrafoon van drummer Alan Dawson. Daarna de Slow Blues Underground Soul van Person's gelijknamige debuutalbum uit 1966. En op dat album onder andere Charles Boston op orgel. Op het daaropvolgende funk blues nummer Blue Odyssey uit 1967 hoort u trombonist Curtis Fuller, baritonsaxofonist Pepper Adams en pianist Cedar Walton. De Pulpit uit 1967 met onder andere organist Sonny Phillips is duidelijk geënt op gospelmotieven. Drown in My Own Tears kent u van rhythm and blues en soul-icoon Ray Charles. Op gitaar Grant Green. En dan Houston Express van het gelijknamige album uit 1971. Person wordt ondersteund door een groot ensemble met onder andere drummer Bernard Purdy.

0: Dit was Get 'em van onze speciale gast van vanavond, Hamertje Tik.
1: Te gek hoor, Joris.
2: Ja, klinkt goed toch?
1: Een dope track. Laten we later nog meer gaan luisteren, want je hebt nog meer mooie tracks meegenomen. Voor de afwisseling wilde ik heel graag een track meenemen. En dan ben ik benieuwd naar wat jij ervan vindt. Van een Kiwi, een Nieuw-Zeelandse artiest, muzikant die vroeger een band had, maar solo is verder gegaan. Onder de naam Conan Moccasin. En had vroeger een bandje dat heette Conan and the Moccasins of zoiets. Een beetje een onduidelijk verhaal was het. Maar hij is in ieder geval, heeft een soloplaat gemaakt. Waarvan één track voor mij er wat betreft een beetje uitspringt. Faking Jazz Together. Conan Moccasin.

0: Faking Jazz Together. Conan Mokassin, wat een mooie track.
1: Ja, we gaan weer door met Hamertje Tik, onze gast van vandaag. Je hebt produceert alleen iets voor jezelf, maar sinds kort word jij ook gevraagd om remixes te maken, geloof ik.
2: Ja, klopt. Dit is zelfs officieel mijn eerste remix.
0: En, wat is jouw eerste remix?
2: De remix die ik heb gemaakt en die ik zo meteen ga draaien. Van het duo BAM. B-A-M. Dat is
0: die kennen wij.
2: Ja, die kennen wij van het conservatorium. Inmiddels afgestudeerd.
0: Daar is Timmer en Tessa Jackson.
2: Ja, Tessa Rose Jackson, een hele goede zangeres. En ze vroegen eigenlijk meerdere mensen voor remix. Ze hebben ook Dropmix en Uber E gevraagd en nog meer mensen. Joost de Gloppen, geloof ik. Nou, ik weet niet, in ieder geval een aantal mensen. En die remix is me goed bevallen. Dus ik heb hem ook 2 weken geleden bij Giel Beelen gespeeld. In het programma Nachtegiel. Met Duo BAM zelf. Dus ik heb haar gewoon zelf...
0: En dan speelde jij drums ook?
2: Ik speelde drums en de laptop gewoon. En zij heeft dus de vocals, ik had het nummer dus aangepast. Heeft zij dus haar eigen nummer geremixed, uit haar hoofd geleerd en meegezongen. Het was erg leuk.
0: Te gek.
2: Ik kreeg alleen maar reacties over hun maskers, maar het is erg leuk.
0: Laten we hem gaan draaien.
1: Ja, laten we hem gaan draaien. Hoe heet
2: hij? Hij heet Romeo Hero.
1: Hier komt hij.

0: Romeo Hero, de remix van Hamertje Tik van de Amsterdamse, van het Amsterdamse duo is dat Bam.
1: Ik vind hem helemaal te gek. Ik ga hem niet kopen, want ik kan hem beluisteren op SoundCloud.
2: Ja, hij komt uit. Hij komt binnenkort gaan zij die remixen op een EP uitbrengen.
1: En brengen ze het eigen beheer uit of bij een label?
2: Ze brengen het volgens mij een eigen beheer uit. Maar het is ook nu al te koop op bamdeband.bandcamp.com.
1: Bandcamp.
0: Maar je hebt dus een eigen, dat is misschien wel interessant voor de luisteraars, je hebt een eigen SoundCloud-pagina waar alle tracks van Hamertje Tik te beluisteren zijn. Dan gaat u dus naar SoundCloud en dan typ je in Hamertje Tik.
1: SoundCloud.com.
2: Oftewel soundcloud.com/Hamertje Tik.
1: Te gek. Nou, ik heb iets anders gevonden, ik weet niet of jullie dat kennen. En dat kwam ik eigenlijk mee als tip... Anthony Valares, dat is een LA-DJ die voor mij ook een goede blogfunctie heeft. Omdat hij altijd te gekke tips heeft, zeg maar. En hij heeft een tip heeft hij gedaan van een groep die heet XXIIXX.
2: Zeg jullie dat wat? De naam zegt me wat.
1: Ja, ze hebben een soort van hit single, underground hit single gehad. Het heet All About You. En ik zou graag twee tracks ervan willen draaien. Halen we dat nog in de tijd? Nou, dat is misschien zonde. Dan doen we die andere track de volgende week. We gaan één track draaien, dat is dan de single en die heet All About You.

0: About You, XIIXX was dat.
1: Ja, hele vette nieuwe muziek. Er is in december iets heel bijzonders in Amsterdam. Er wordt een speciaal festival georganiseerd rondom het instrument gitaar. Wat het bijzondere aan dit festival is, ik zou eerst vertellen hoe het heet. Volgens mij heet het Electric Guitar Heaven.
0: Ja, Amsterdam Electric Guitar Heaven.
1: En kan je, weet jij de data precies wanneer het festival is?
0: Dat begint al eigenlijk iets... het begint in het weekend van 7, 8, 9 december. Vrijdag, zaterdag, zondag. En dan de hele week die daarop volgt.
1: Wat het bijzondere is, vind ik, aan dit festival... is dat ze het gitaar als elektrisch gitaar... maar ook akoestisch gitaar als uitgangspunt nemen. En dat alle verschillende muziekstijlen eigenlijk bij elkaar gevoegd worden. Dus er is heel veel aandacht aan klassiek gitaar. Er is aandacht aan rock. En er is ook gitaar aan jazz en allemaal andere muzieksoorten... waar de gitaar prominent in aanwezig is. En dat wordt allemaal ook gemixt. En ik denk dat dat ook wel de toekomst is van muziek makend Nederland, zeg maar. Dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakt welke stijl het is. En dat het allemaal gewoon te gek is. Dus er komen heel veel bijzondere artiesten ook naar Amsterdam. Waaronder bijvoorbeeld Andy Summers. Dat is natuurlijk niet zomaar iemand. Die heeft bij de Police gezeten. En Andrew Below, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. King Crimson. Onder andere, je kan op de site kijken wie er allemaal komt. En er komen ook heel veel Nederlandse gitaristen, zoals Jan Akkerman natuurlijk, René van Barneveld.
0: Jan Akkerman gaat samenspelen met Andy Summers. En wat jij net zei, dat is heel leuk in het kader van de mix. Hij speelt dan in het muziekgebouw aan het IJ. En dat is een gebouw waar traditioneel eigenlijk alleen nieuwe klassieke of contemporaine muziek wordt gespeeld. En daar vindt een speciaal mixconcert plaats van allerlei klassieke blazers. Dat wordt afgewisseld met een duoconcert van Jan Akkerman en Andy Summers. En die ontmoeten elkaar daar. Ik geloof dat ze wel wat rehearsals gaan doen. Jack Pisters is een van de organisatoren. En die vertelt dat ze wel wat communicatie doen. Maar dat is vrij minimal. Dus het zal een hoog impro gehalte hebben. Maar dat is een voorbeeld van zo'n stijl.
1: En ik weet niet of ze openbaar zijn hoor. Maar ze geven ook allemaal masterclasses op het conservatorium in Amsterdam. Dus daar kan je natuurlijk ook naartoe in de week overdag.
0: Dat begint op 9 december. En dan is het elke dag... In de Blue Note zaal in Amsterdam van 11 tot 1 zijn er workshops. Bijvoorbeeld die van Andy Summers, die zal wel druk bezocht zijn, maar die is op dinsdag 10 december van 11 tot 1.
1: Dus hou het in de gaten, er gaan heel veel interessante, spontane muzikale dingen gebeuren. Waaronder een van mijn grote helden op gitaar, die komt uit België. Die heet Philip Catherine. Dat is altijd een heel bijzonder gitarist geweest. Hij is voor mij een beetje te vergelijken met Toets Tielemans. Wat Toets op de mondharmonica doet hij op de gitaar. Het zijn natuurlijk allebei Belgen. Hij speelt in het Bimhuis, treedt hij op. En hij heeft ook onlangs...
0: een 12 december.
1: 12 december in het Bimhuis. Hij heeft ook onlangs een nieuwe cd uitgebracht. Die heet Côte Jardin. En daar willen we een track van draaien. En die heet Misty Cliffs van Philip Catherine.

0: Ja, Philip Catherine is dit met de track Misty Cliffs van het album Côte Jardin. Dit vanwege het Amsterdam Electric Guitar Heaven, wat in rond 7, 8 december een week lang in Amsterdam in allemaal plekken, het muziektheater, het Ei, Bimhuis, afspeelt.
1: Ja, heel mooi. Philippe Catherine op 12 december. En ik wil er nog iets aan toevoegen, want er is heel veel te vinden. En dan wilde ik eigenlijk zeggen van ga naar amsterdamelectric.com en dan vind je het hele programma. Er is één act die mij zeg maar opviel. En dat is een dubbel concert in het Tropenmuseum op 8 december. En dat is van een Indiase slide-gitarist. Die heet Debashis Bhattacharya, als ik het goed uitspreek. En dat is een hele bijzondere slide-gitarist. Die komt daar met zijn eigen tabla speler en waarschijnlijk een harmonium of een drone of weet ik veel wat hij meent. Maar daarvoor zit iets, en dat zal jij leuk vinden, Ruben, als Louis Andries lover of misschien wel kenner. Komt een stuk van Louis Andries wordt uitgevoerd, dat heet Hout, door het Rutger van Otterlo kwartet. En daar zit onder andere bij, dan moet ik het goed uitspreken, Rafael Vanoli. Dat is de gitarist van Knalpot. Rutger van Otterlo op saxofoon, Joey Marijs op marimba en Anna Mahinjovic op piano. Dus dat is volgens mij een heel leuk concert en dat is dus in het Tropenmuseum op 8 december. Tot zover de Amsterdam Electric Guitar Heaven. We gaan er nog uit met één track.
0: Ja, we gaan eruit met één track van Hamertje Tik, die nog steeds bij ons zit.
2: Ja, ik ben er nog steeds bij.
0: Wat gaan we luisteren?
2: We gaan luisteren naar The Scene. Die ik samen heb geschreven heb met Lex Empress.
1: En dus Lex Empress was zangeres van Kraakensmaak, hè?
2: Ja, klopt.
0: Oh. Dit is de laatste track, The Scene. Maar eerst nog even wat huishoudelijke informatie.
1: Nou, laten we het heel kort houden, want we hebben weinig tijd over. Volgende week zijn we er weer, dinsdagavond, Jazz No Jazz. Als je uitzending wil terugluisteren of als je Joris nog een keer zijn tracks wil horen, ga je naar jazznojazzradio.nl of naar de concertzender.nl voor meer uitzendingen. Deze uitzending werd samengemaakt met Jazzism.
0: Here is The Scene.

Beste luisteraars, bij de Concertzender is het nu tijd voor Groove and Grease, het programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag de Soul of Sonny Stitt. Een eerste aflevering van een driedelig portret van tenor en alt-saxofonist Sonny Stitt. Hier is Souls Valley.

U hoorde Sunny Stitt met Souls Valley. Het verscheen op de plaat Sunny Stitt en The Top Brass in 1962. Sunny Stitt, een naam die klinkt als een klok. Een vermaarde bebop-saxofonist werd echter geboren als Edward Hammond Boutner Jr. in Boston. En dat gebeurde in 1924. Snel na zijn geboorte werd hij ter adoptie ondergebracht bij de familie Stitt in Saginaw in Michigan. Vandaar Stitt. Zelf noemde hij zich Sonny. Door criticus Dan Morgenstern werd hij ook wel de Lone Wolf genoemd. Stitt trok continu toerend door het land en speelde dan met plaatselijke ritmesecties. Met recht een van de hardest working men in the jazz business. Opwindend, virtuoos en vol blues. Een harde toon en vloeiende frases. De legende gaat dat met Stitt op het podium staan het oppassen geblazen was. Hij blies je zo het publiek in. Strenge, maar rechtvaardige leermeester. De discografie van Stitt is overweldigend. De man maakte als leider meer dan 100 platen. Ook al zit er vanwege de grote hoeveelheid opnames wel eens een mindere tussen. Stitt wist toch meestal op originele wijze en op hoog niveau de bekende akkoordenprogressies van de bebop uit te wringen. Enkele hoogtepunten zijn de Sonny Stitt, Bud Powell, J.J. Johnson opname uit 1949 en 1950. New York Jazz uit 1956 en de serie platen met Barry Harris op Cobblestone en Muse. Ik heb het dan over begin jaren 70. En dan denk dan aan Tune Up, Constellation en 12. Tijdens zijn loopbaan maakte Stitt geregeld uitstapjes naar de soul jazz, waar de nadruk meer op de blues ligt. Meestal speelde die dan in Hammond-orgelcombo's. Nu eerst de orgelbop van JT uit 1961. Live opgenomen at de DJ Lounge. Op orgel Eddie Buster. En Stitt werkte vaak samen met de populaire tenorsaxofonist Gene Ammons. Als die tenminste niet in de gevangenis zat. Je hoort hier New Blues Up and Down uit 1961. Een revisie van hun hitje Blues Up and Down uit de jaren 40. Daarna Shovel Twist, verschenen op Soul Summit in 1962. Op het orgel Brother Jack McDuff. McDuff is ook aanwezig op Sunday, dat in 1963 verscheen op de plaat Soul Shack. En als laatste in dit blokje muziek de ballad My Mother's Eyes uit 1963. Let op de bijzondere gospelachtige rol voor organist Charles Kienhardt.

Jazz Radio. Wil je meer luisteren, dan kan je dat volgende week doen op de Concertzender of ga naar Spotify. Zoek op Jazz Not Jazz Radio en dan vind je de hele lijst van wel eens 13 uur onder de titel Zomereditie. Heb je vragen of wensen, dan kan je die mailen naar jazznotjazzradio@concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag Sunny and Danny. De tweede aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sunny Stitt. Vandaag de langdurige samenwerking van Stitt met organist Don Patterson. We beginnen met Tune Up.

Je hoorde Sonny Stitt met Tune Up, een compositie van Eddie Cleanhead Vinson. Meestal per abuis, toegeschreven aan Miles Davis. Op tenorsax Sonny Stitt, Hammondorgel, Don Patterson, gitaar Grant Green, drums Billy James. Sonny Stitt was een van de meest productieve saxofonisten van zijn generatie. Hij maakte niet alleen ontzaglijk veel platen, maar toerde ook continu. Veelal reisde de zogenaamde Lone Wolf alleen en trad dan op met lokale helden. Soms speelden die muzikanten in de toentertijd populaire orgelcombo's. Zo leerde Stitt bijvoorbeeld organist Eddie Buster kennen in Chicago. Ook speelde hij met brother Jack McDuff. Een bijzonder goede klik had Stitt met de organist Don Patterson. Het is onduidelijk hoe de twee elkaar hebben ontmoet. Waarschijnlijk kwam Stitt de organist tegen in diens geboortestad Columbus, Ohio, of in Organtown, Philadelphia. Het zou ook kunnen dat Stitt Patterson's debuutplaat op Argo gehoord had in 1962. In ieder geval begonnen de twee in dat jaar een samenwerking die zou duren tot het einde van dat decennium. Patterson vormde een strak duo met drummer Billy James, die in deze aflevering op alle platen met Stitt aanwezig is. Beiden waren smaakvolle en pittige bluesspelers en begeleiders en konden ook goed overweg met bebop. Perfecte begeleiding dus voor de vermaarde Stitt. Meestal was Paul Whedon uit Indianapolis de gitarist van dienst. In het komende blok eerst, jawel, de Italiaanse smartlap O Sole Mio. Stitt's licht swingende versie staat op de Argo LP Feelings uit 1962. Daarna Put Your Little Foot Right In, uitgegeven op de jazzland plaat Low Flame uit 1962. Vervolgens schakelen we een tandje lager met de langzame blues My Blue Baby van het album Shangri-La uit 1964. Als laatste in dit blok Soul People van de gelijknamige plaat op Prestige uit 1965. Hier hoor je ook Booker Irwin op tenorsax.

Wat een mooi nummer. Field Music. En een prachtige plaat gemaakt. Plump. En dat brengt ons tevens aan het einde van dit programma. Je hoorde een mixtape Jazz Not Jazz. Begonnen met Art Fark Saxophone Quartet. Gevolgd door Neil Cowley Trio. Leanne La Havas. Dr. John. Het nieuwe album Locked Down. De sensatie Bernhoofd. En het als laatste hoorde je Field Music op de achtergrond nog steeds draaien. Jazz Not Jazz Radio kan je ook oude uitzendingen terugbeluisteren. Of deze uitzending op jazznotjazzradio.nl of bij de concertzender.nl. Waar je nog meer interessante en nuttige informatie kan vinden. Dit uur werd samengesteld onder andere met jazztijdschrift Jazzism. Die hebben net een juli editie uitgebracht met de North Sea Jazzgids Who is Who. 250 pagina's met heel veel informatie over wat er allemaal gaat gebeuren op dat mooie festival. En wat ook leuk is, wat daarin staat, is het programma van een festival wat aanstaande vrijdag plaatsvindt. Dat is namelijk de Jazzdag en dat is geheel gratis. In Rotterdam zijn 24 jazz acts op 7 podia te zien die allemaal een korte presentatie van een half uur geven. Het zijn de band van dit moment die gaan laten zien wat het komende seizoen allemaal te horen is. Ik kan ze moeilijk allemaal opnoemen, maar ik noem er een paar. Dat is onder andere Defelix New Quintet. Dat is een nieuwe broken beat producer die upcoming is, onder andere in L.A. Nieuw Rotterdam Jazz Orchestra staat altijd voor spektakel. En heel mooi wordt waarschijnlijk ook Hermine Durlo, mondharmonicaniste, die samen gaat spelen met Tony Overwater, Joshua Samson en speciale gast Jesse van Ruller. Ik zie staan singer-songwriter Céline Cairo, nieuwe bandje Brut, de Nazaten. Nou ja, nog veel meer moois wat je daar allemaal kan zien. Het is gratis en het is in Rotterdam bij Lantaarn Venster Kantine Walhalla. En Hotel New York op 22 juli. Volgende week zijn we weer met een nieuw uur. En ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan. Hoi.

Welkom bij de Concertzender. Dit is het programma Groove and Grease. Het programma over soul jazz. Het is samengesteld door François van der Linden. Vandaag Very Vary, de laatste aflevering van een driedelig portret over alt- en tenorsaxofonist Sonny Stitt. We horen hem exclusief spelen op de elektronisch versterkte Veritone en Gibson saxofoon. Strike up the band!

U hoorde Sonny Stitt met Strike Up the Band, verschenen op Soul Electricity in 1968. Op Hammondorgel Don Patterson, gitaar Billy Butler en drums Billy James. Saxofoonfabrikant Selmer introduceerde op 10 juli 1966 in Chicago het Varitone-apparaat. Dat is een controlepaneeltje dat op de horen van de saxofoon paste en verbonden was met een versterker. Op die manier kon de bespeler experimenteren met volume, toon en galm. Ook was er de mogelijkheid om een octaaf lager een noot toe te voegen of de hoogste noot weg te laten. Een enthousiaste Stitt stond 2 dagen later al in de studio met de Varitone. Zijn plaat What's New was de eerste opname met deze geluidsapparatuur. In Downbeat Magazine van oktober 66 zei Stitt hierover, ik citeer, "Het is een openbaring. Met de Varitone kun je spelenderwijs je weg vinden terwijl je persoonlijke sound intact blijft. Het geeft je wat meer mogelijkheden. De sax klinkt heel mooi. Ik ben er dol op. Het is het beste dat me tot nu toe is overkomen." Ook zegt Stitt, spelen met grote groepen, orgels, elektrische gitaren en luide drummers kan frustrerend zijn. Met deze nieuwe saxofoon kun je jezelf beter horen. Je kunt er als het ware in een stadion meespelen. Einde citaat. Na Stitt waagden ook Lou Donaldson en Eddie Harris zich aan de elektrische sax. Stitt's stijl is min of meer hetzelfde gebleven. Alhoewel zijn elektrische periode niet essentieel is, wordt Stitt niettemin bijgestaan door topmuzikanten. In het blokje muziek wat u nu gaat horen, gaan we verder met Fever van Little Willie John, bekend geworden door Peggy Lee. Het staat op Stitt's plaat What's New. Daarna Lullaby of Birdland en Swinging Shepherd Blues van het album I Keep Coming Back uit 1966. U hoort onder andere Illinois Jacquet op tenorsax, J.J. Johnson trombone, Mike Manieri vibrafoon en Wild Bill Davis op orgel. En het laatste muziekje is Satin Doll en Bye Bye Blackbird, die tracks verschenen in 1967 op Parallelistit. Op altfluit Jerome Richardson, baritonsax George Burke, orgel Don Patterson, bas Georges Duvivier en drums Walter Jones. Deze 3 albums verschenen op het label Roulette.

Dat was Sonny Stitt met Fever, Lullaby of Birdland, Swinging Shepherd Blues, Satin Doll en Bye Bye Blackbird. We gaan nu naar Burt Bacharach's vaak gecoverde Walk On By. Een gastrol van Stitt op organist Don Patterson's plaat Brothers Four uit 1969. Op gitaar Grant Green, drums Billy James. Vervolgens St. Thomas van Sonny Rollins uit hetzelfde jaar met dezelfde groep. Dan eindigen we deze uitzending met twee tunes van de funk-jazzplaat Turn It On uit 1971. Eerst Barbecue Man en als laatste de titelsong Turn It On. Op trompet Virgil Jones, gitaar Melvin Sparks, orgel Leon Spencer en drums Idris Muhammad. Inmiddels was Stitt overgestapt op het concurrerende elektronische apparaat Gibson Maestro Attachment. Ander paneeltje, zelfde effecten. Na 1971 zou Stitt de versterking niet meer gebruiken. De reden daarvoor is onduidelijk, al liet de vriend van Stitt en voormalig manager van Ray Brown, Jan Michael Reiser Beethoven, er tegen de programmamakers een licht een poos geleden op schijnen. Stitt heeft Reiser Beethoven eens simpelweg verteld dat hij een pokkenhekel had aan de elektrische sax. Een relaas dat nogal contrasteert met Stitt's aanvankelijke enthousiasme in Downbeat Magazine. Ach, laten we het er maar op houden dat de elektrische sax niet alleen een creatieve, maar ook een marketingtechnische uitdaging was in de loopbaan van The Lone Wolf. Sonny Stitt overleed in 1982.

Wat een prachtige stem heeft deze zangeres toch, Boeika. Je hebt misschien gehoord dat het jazzfestival in Den Haag de stekker eruit heeft moeten trekken nog überhaupt voordat het kon beginnen. Naar verluid omdat er te weinig kaarten al in de voorverkoop waren verkocht. En wat is het jammer dat de jazzfestivals in Den Haag na het vertrek van Noors Jazzfestival eigenlijk niet meer willen lukken. Wat wel al heel hard bezig is, dat is natuurlijk het Noors Jazzfestival. Zowel in de promotie als in de voorverkoop zijn ze al heel druk bezig. En de dame die je zojuist hoorde zingen, Boeika, die komt daar ook. Ik heb mensen gesproken die haar live hebben gezien en die optredens schijnen fantastisch te zijn. Dus ik kijk daar naar uit. Ze heeft een nieuw album gemaakt en dat heet NPL. Je hoorde net een stuk, het heette Bolber. En we gaan nog twee stukken draaien van het album en dat heet Nostalgias en Oro Santo.

hoorde twee tracks van de Braziliaanse muzikant, producer, gitarist Lenin. Hij heeft een album gemaakt dat onlangs is verschenen. Dat heet, als ik het goed uitspreek, Chao. C-H-A-O. Dat is een hele interessante muzikant. Ik kende hem zelf nog niet, maar hij heeft waanzinnige muziek gemaakt. Het is een beetje een mengeling van Braziliaanse ritmes, samba, met elektronica. Hij heeft met de Groten der Aarde geschreven, met Milton Nascimento. Hij heeft Grammys gewonnen, hij heeft met Living Color gespeeld. En hij maakt zelf een soort van, ja, toch wel een beetje eigenaardige cultsprookjes, waarvan je nu twee tracks hoorde. Ga dat album checken, Gauw van Lenin.

Je hoorde de Engelse jazzrockformatie Get the Blessing. Die hebben een nieuw album gemaakt dat heet OCDC. En je hoorde de track Torque. We draaien in het programma niet zoveel jazzrock. Maar het is leuk om te vermelden dat deze groep die uit Engeland komt. En dat zijn niet zoveel jazzrockgroepen. Anno nu. Die hebben een ritmesectie. En dat is dus de bassist Jim Barr en drummer Clive Deamer. Die voorheen de ritmesectie waren van de trip-hop-formatie Portishead. En die delen hun liefde voor Ornette Coleman met saxofonist Jake McMurtry en trompetist Pete Judge. We gaan zo nog een klein stukje draaien uit datzelfde album, van datzelfde album, de track Americano Meccano. Vooralsnog wilde ik je nog graag mededelen dat dit programma is samengesteld samen met Jazzism. Die hebben weer een heel mooi issue uitgebracht waarin veel informatie staat over North Sea Jazz. Er staat ook alle lijstjes in van de Jazz Not Jazz. Die wordt samengesteld door recensisten, programmeurs, muzikanten die obscure Jazz Not Jazz voor je uitzoeken ter inspiratie om te luisteren. Mocht je oude uitzonderingen willen beluisteren, dan kan je naar jazznotjazzradio.nl gaan. Waar onder andere ook de jazzagenda staat of een link naar de concertzender waar nog veel meer moois te halen valt. Volgende week dinsdag om 11 uur zijn we er weer. Mocht je vragen of verzoeken hebben, dan kan je die mailen naar jazznotjazz@concertzender.nl. Tot volgende week.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Groove and Grease over soul jazz. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag een aflevering over gitarist Bill Jennings. Bill Jennings werd geboren in Indianapolis in 1919. In de hoofdstad van Indiana stond ook de wieg van zijn beroemde collega Wes Montgomery. Langs Indiana Avenue barsten het in de jaren 40 van de zwarte clubs en cafés in het zogenaamde Chitlin-circuit. Een circuit van zwarte artiesten bloeide enorm op. De Verenigde Staten waren strak gesegregeerd en het zwarte entertainment ontwikkelde zich onafhankelijk van de mainstream. Met zijn mengeling van gospel, rhythm and blues en swing is het Chitlin-circuit de bron van rock'n'roll en rockmuziek. Bill Jennings is een volbloed Chitlin-artiest. Hij speelde zowel rhythm and blues, jump blues en jazz en is een van de architecten van de soul jazz. Hij speelde in de band van de koning van het circuit, Louis Jordan, en op Little Willie John's hit Fever. Je weet wel dat toffe deuntje dat bekend werd in de gladgestreken blanke versie van Peggy Lee. Ook werkte Jennings samen met Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, de tenorsaxofonist Willis Jackson en de organisten Wild Bill Davis en Bill Doggett en brother Jack McDuff. De linkshandige gitarist met de stevige sound, hoekige maar raakgeplaatste frazen en lekker smerige gebogen noten beïnvloedde bluesgigant B.B. King. We beginnen met Piccadilly Circus, gevolgd door Stuffy van Coleman Hawkins van de plaat Billy in the Lion's Den, opgenomen voor King Records in 1956. Op baritonsaxofoon hoor je bebopper Leo Parker. Daarna Mr. Wonderful van brother Jack McDuff's debuutplaat Brother Jack uit 1960. Op bas Wendell Marshall, drums Elvin Johnson en als laatste in het eerste blok Wild Bill Davis met Roundabout Midnight van Thelonious Monk. Deze samenwerking van Davis en Jennings staat op Flying High op het Everest label uit 1959.

Je hoorde Bill Jennings en Leo Parker met Piccadilly Circus en Stuffy. Bill Jennings en Brother Jack McDuff met Mr. Wonderful. Bill Jennings en Wild Bill Davis met Roundabout Midnight. De solo-carrière van Bill Jennings kwam relatief laat op gang en was ook alweer snel voorbij. Eerst was er in 1956 Mode Indigo, een curieuze duoplaat met broer Al Jennings op vibrafoon. Daarna Billy in the Lion's Den. En tenslotte maakte Jennings twee platen op Prestige in 1959 en 1960, Enough Said en Glide On. Dat is een bescheiden opbrengst, maar deze laatste twee opnames geven wel een duidelijk beeld van zijn opvallende stijl. Je hoort eerst de met blues doordrenkte Tough Gain en Enough Said. Vervolgens de merkwaardige ballad Dark Eyes. Daarna Fiddling, een uptempo stuk dat tussen swing en bop laveert en geschreven is door Jennings en zijn broer Al. Broer Al speelt ook mee op vibrafoon. Ten slotte Azure Tea van Wild Bill Davis, en verder bestaat de line-up van beide platen uit organist Brother Jack McDuff, bassist Wendell Marsher, drummer Alvin Johnson.